Ik zoek op al. Beeld branden, simmert me dekens, als hier zoeren, de ketter me eeg. Barney Brabki, Sabgo, Bolea, Adolna, Gabon, Dulle, Sarbukalaga, Kila, Kilbona, Baya, Gunemo, Sarbujo, the Majaki, Jota, Yosami, or the boat, Gurpurza, the Pramkanas, Nanak, Tinma, Ebisas, Sanjanaka, Pekam Sabram, Sanjanaka.